aantal maanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie-Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar 2,50
3: euro. Voor minder. Simpel.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitling Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitling Dagstein.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
9: Oh nee, verzekering...
8: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
9: Oh, wil ik wel.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Is... dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Regio 8 Headlines.
12: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: No.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: In de Achterhoek regelen we het samen.
3: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
4: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
5: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
6: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
8: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
10: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
11: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. We'll be right back.

Alles heeft te maken met James Bond, A View to a Kill. Het is dan 1985 en Duran Duran zong voor je. En zong je misschien wel een beetje wakker. Dat je dacht van, oeh, wacht even, die wekker, ja. Je had hem bijna gemist. Moet je er gewoon 2 of 3 zetten. Een smoesje richting je werkgever van, ja, sorry, ben door de wekker heen gegaan. Ja, dat kan je een keer zeggen, maar ja, als je dan nog tientallen jaren wil blijven werken, dan moet je de volgende keer een ander smoesje verzinnen. Dus zet gewoon 3 wekkers of zo, maar in ieder geval die tweede, die eerste, dat zal ongetwijfeld je telefoon zijn, die gaat dan netjes af. Maar als je die dan uitdrukt en je valt in slaap, zorg dat er nog een wekker staat, misschien wel zo'n ouderwetse, aan het einde van je bed, bij het voeteind. Net waar je net niet meer bij kan, dat je eruit moet om het ding uit te zetten. Dat trucje dat werkt altijd en je komt nooit meer te laat op je werk. Dus die kreeg ik een keer mee en de volgende dag had ik het nodig. Dat trucje, iemand gaf mij die tip en het werkte als een tierenlier. Je wordt wel katzagrijnig wakker natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Daarna een frisse douche en dan ben je er helemaal. Bijna 10 minuten over 7, goedemorgen. Dit is Regio 8. Ja, het is opeens herfst. We hebben er, zoals Gerard Cox al zong, we hebben er maanden naar uitgekeken, maar eindelijk dan, daar was hij dan, de herfst. Ja, misschien vanaf maandag wordt het ietsje beter, maar volgens toch vanochtend vooral veel buien. Vanmiddag wel wat zon, 14, 15 graden. Dat is een beetje afzien natuurlijk, ietsje minder. Op dit moment de file op de A12, Duitse grens naar Arnhem, 7,5 kilometer tussen de afrit Beek en Duiven. Even rustig aan, als het kan, even.

Music Sounds Better With You. Vrij vertaald, de melodie tussen jou en mij, die is wel lekker. Die is heel aantrekkelijk, dat is prettig. Het is Stardust bij Regio 8. Goedemorgen, de nummer 1 ochtendshow hier in Oost-Nederland. Regio 8 en de Achterhoek wordt wakker. En ook de keiharde werkelijkheid van het laatste nieuws. Krijg hier net wat foto's binnen. Van een ongeval, jongens, wat heftig. Wat is het gaaf om motor te rijden. Maar jongens, als het fout gaat... Dit bericht bijvoorbeeld vanuit Aalten. Een motorrijder is gistermiddag zwaar gewond geraakt... bij een ongeluk op de Hamelandroute. Je weet wel, dat is de N313 tussen Aalten en Lichtenvoorde. Het slachtoffer kwam in botsing met een auto. En volgens ooggetuigen probeerde de automobilist... rijdende in de richting van Aalten een vrachtwagen in te halen. En daarbij zou de bestuurder een tegemoetkomende motorrijder... over het hoofd hebben gezien. Een harde botsing was het gevolg. Ik weet niet hoe vaak ik dit soort berichten de afgelopen tijd al heb gelezen. Dan ziet iemand anders niet aankomen. Ja. En dan wel op de laatste paar seconden, maar dat is te laat. Vreselijk. Nou, de motorrijder is ter plaatse door het ambulancepersoneel onderzocht... maar moest daarna heel snel met spoed dus naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat is het niet duidelijk. En de politie is nog altijd bezig met het onderzoek. Laatste nieuws vind je ook altijd terug op de Facebookpagina of op de site regio8.nl.

Het jatten van liedje is niet altijd even succesvol, zou je kunnen zeggen. Maar in dit geval is het misschien wel bijna beter dan het origineel. Het jatten van een liedje. Ja, het jatten van Chaka Khan aan Every Woman. Whitney Houston mocht dat ook nog een keer zingen. Heeft er nog een hoop geld mee verdiend. Joh, dat is toch ook wel even geleden dat die dame niet meer onder ons is. Dat bericht, was dat 2012, 2013, dat het bericht tot ons kwam dat zij in de badkamer was. Ze lag in bad, geloof ik. En daar is het fout gegaan. Hè? Wat een vreselijk verhaal. Gelukkig een heerlijke muzikale erfenis van Whitney Houston. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Het is vandaag de dag van groente en fruit. Ja. Ben je er dol op? Of zeg je van, nou ja, doe mij maar gewoon een boterham met kaas. Kopje koffie, kopje thee 's ochtends. En ja, een stukje fruit, ja, af en toe. Maar niet te veel. Het schijnt zo te zijn, dat blijkt ook uit onderzoek, dat heel veel mensen denken, ja, het kan wel gezond zijn, maar joh, het moet wel gezellig blijven. Je moet het dan naar je zin hebben. Dus niet al te veel groente en fruit. Maar weet je bijvoorbeeld dat in bananen, ja, bananen, daar heb ik het echt over, dat daar een stofje in zit. Als je nou twee bananen eet, pak er een paar uit de keuken. Of heb je ze bij de hand? Nou, twee bananen. Die ga je nu opzitten eten. En als het goed is, binnen een half uurtje voel je je vrolijker dan op dit moment. Er zit namelijk een stofje in, waardoor je je nog lekkerder gaat voelen. Ja. Dat is hele goedkope verslaving, hè? Twee bananen in de ochtend. Lekker, hoor.

0: Regio 8, Fedelers, New Religion. En zo direct de religie van het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers met Bart. En het is natuurlijk altijd het keiharde nieuws, hè, uit de Achterhoek en de Liemers. Ja, zeker Bart. Ik kijk hem aan. Joh, wat grappig. Want waar gaat hij het over hebben? Ja, hij is in ieder geval niet met verkeerde benen in bed gestapt. Dat weet ik zeker, Bart Meijer. Het gaat namelijk over een boerinnenkalender. Ja, en dat is precies wat je denkt. Zo'n boerinnenkalender is het. Meer erover dus in het nieuws zo.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens. Het ritme.
2: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio 8.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn pareren?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een motorrijder is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N313 tussen Aalten en Lichtenvoorde. De motorrijder botste daar hard op een personenauto. Volgens getuigen wilde de automobilist richting Aalten een vrachtwagen inhalen, maar zag daarbij de tegemoetkomende motorrijder over het hoofd. De hulpdiensten waren er snel bij en de motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De 21-jarige Evanna Wolsink uit Halle en de 23-jarige Marjorie Roetendink uit Gorssel stralen in de 15e editie van de Boerinnenkalender. Beide Achterhoekse boerendochters hadden in eerste instantie niet verwacht uitgekozen te worden, maar zijn nu toch in lingerie te zien op de kalender. Het was voor de meiden wel even wennen om schaars gekleed voor de camera te stappen, maar uiteindelijk zijn ze blij met het eindresultaat.
13: Ik ben er echt heel blij mee. Ja, zelf zie je altijd toch wel weer andere dingetjes dan waarschijnlijk ziet de rest het allemaal niet. Dus één foto, die vind ik echt heel mooi.
12: Het duo deed niet alleen mee voor de mooie foto's, ze hopen ook aandacht te vragen voor de agrarische sector om de boeren en boerinnen weer een beetje in beeld te brengen. Jonge fietsfanaten kunnen op zaterdag 31 oktober meedoen aan de Dikke Banden Race in Eibergen. De wedstrijd is onderdeel van het crossweekend van RTC De Stofwolk en speciaal voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Meedoen is heel eenvoudig en een dure racefiets is ook niet nodig. Kinderen starten gewoon op een eigen stads- of kinderfiets. Zo kan iedereen op een toegankelijke manier ontdekken hoe het voelt om mee te doen aan een echte wielerwedstrijd. Kalle Jansen stopt als fractievoorzitter van Lochem Groen en vertrekt uit de lokale politiek. Hij neemt een sabbatical en vertrekt met zijn gezin voor een half jaar naar Spanje en Portugal. Jansen hielp Lochem Groen in 2021 met de oprichting en was sinds die tijd het gezicht van de partij in de gemeenteraad. Karen IJssels neemt vanaf november het stokje over van hem als fractievoorzitter. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Icehouse, een hey little girl. Uit de vroege jaren 80. Het enige wat op dit moment kleur heeft buiten, dat zijn de herfstbladeren. Het weer niet echt natuurlijk. Ietsje minder.
1: Begin je dag goed.
0: Een herfstochtend, maar een best wel aardige middag. Met temperaturen tussen de 14 en 15 graden. Ja, dat is even afzien. Maar we gaan de zon nog wel even meemaken vandaag, hoor. En over kleurrijk gesproken, dat is zeker het komende weekend in de Achterhoek. Want de regenboogvlag kan uit de kast. Jij kan misschien ook uit de kast komen, dat weet je natuurlijk nooit. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober aanstaande is het namelijk coming out weekend in de Achterhoek. Een van de paradepaadjes pluk ik er even uit. Dat is namelijk een loop, de Pride Walk in Doetinchem. Dus morgen al de 9 oktober, iedereen mag meelopen. Dus ja, daarbij het advies, trek iets leuks aan. Houd iets kleurrijks. Denk maar aan die regenboog. Ja. Alle kleuren van de regenboog mogen in je kleding zitten. Een beetje carnaval eigenlijk, hè? Ja. En met die Pride Walk vragen de mensen die het allemaal organiseren aandacht voor de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van de LHBTIQA+ persoon.

Het gevoel, pak jij hem? Ik pak hem ook, Forever Young. Altijd handig in je leven, het is de groep Elfenveel, begin jaren 80. En dat gevoel van Forever Young geldt ook wel een beetje voor Richard Roelofsen. Hij is 57, en ik zou zeggen pas 57. En dat jonge gevoel heeft hij alleen, het is na dit seizoen wel klaar bij de Graafschap. Hij moet stoppen bij de superboeren vanwege een verschil van inzicht. Dat staat dan in een persbericht. Dan denk ik, oh, zou daar dan hele grote ruzie zijn geweest tussen de leiding van de Graafschap en Richard, wat hij dat dan wil in de toekomst. Ja, maar dat kan niet, Richard. Daar komen we niet over uit, jongen. Of zal het heel rustig aangegaan zijn met een bakje koffie en zo? Weet ik niet. Maar hij heeft heel veel gedaan, 22 jaar dus. Hij trainde onder andere de Graafschap onder de 19 en onder de 21. Hij was ook een aantal keren was hij interim trainer. Hij heeft zelfs nog wel eens de afwasmachine leeggehaald en zo. Dat soort dingen. Misschien nog net niet, maar veel voor de Graafschap. Dankjewel, dames en heren, iedereen die luistert. Richard Roelofsen.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
7: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pest is fors gestegen, zegt de Stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: AR staat voor Aguniek Rijnvallei. En kijkt met optimisme naar de toekomst. En begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers. Delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
12: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
15: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
16: Marcel Vermeer.
17: Donderdagmorgen, een echte herfstochtend. Een beetje dat gevoel alsof de kerst binnenkort eraan komt. Nou, het duurt nog even hoor. Ja. Ik zat te tellen, het is nog 78 dagen tot de

0: de Red Hot Chili Peppers. By the way, bij Regio 8 hebben in al die jaren dat ze bestaan al 8 gitaristen hebben ze versleten, zou je kunnen zeggen. Sommigen zijn helaas niet meer onder ons. Die hadden iets te veel geslikt en gesnoven. En anderen zijn regelrecht de deur uitgezet omdat ze niet door één deur konden met elkaar. Maar wel hele goede gitaristen. Dat is ook het kenmerkende geluid natuurlijk van de Red Hot Chili Peppers. Dus even de regio in, want we hebben gebeld. En we hebben gebeld met de taxi. Taxicentrale Heini Peters, goedemorgen.
1: Goedemorgen, die Marcel.
0: Goedemorgen. Heb je ook een dame voorin zitten die al administratie doet? Of moet je alles zelf doen?
1: Nee, ik moet alles zelf doen. Ja.
0: Ja. Nooit een keer voorgesteld. Leuk, gezellig. Iemand erbij.
1: Nee, ja, dat is een klant die zit in de rolstoel, maar die, ja, daar heb je niet zoveel aan.
0: Ja, oké. Hoe lang duurt het ritje? Zijn het altijd korte ritjes of heb jij soms ook ritjes van 2 uur lang?
1: Nee, 2 uur niet. Nee, tussendoor gaan we even een wandelingetje maken rondom de bus.
0: Ja. Oké. Misschien heb je nog een goede ontbijttip voor mensen die nu zo'n beetje het bed uitkomen, richting badkamer gaan en denken, oh ja, ik moet nog even wat eten. Heb je nog een ontbijttip voor al die mensen die nu luisteren? Nou, daar komt je. Ik weet wat je gaat zeggen namelijk. Want je bent. Dit is nou een prototype van een gewone man. Maatje 42. Ja. verder, ja, ik kan nog wat meer dingen gaan roepen. Oh ja, dit is dan, wat is het? 1 keer in de week een gehaktballetje met spinazie. Verder ook nog, ja, een nasi bami. Dat soort dingen eten ze dan ook. Verder rustig aan, een biertje erbij. Ouderwets NPO 1, RTL 4 kijken. Eens even kijken. En dan, wat was ik nou vergeten? Oh ja, 's ochtends, broodje kaas.
1: Ja.
0: Ja, dat is het. Ja. Ja, ik vind het dan wel lekker een beetje mayo erop. Vind je het niet lekker?
1: Nee.
0: Oh, zo lekker.
1: Een beetje mosterd.
0: Nee, ja, dat kan. Oh ja, dat kan ook natuurlijk, ja. Maar mayo zonder boter. Ja, mensen kijken me aan van Marcel van Meer, ben je een doenjongen? Ben jij daar dan 5 keer per week in de sportschool? Ja, maar dan kan ik dan compenseren met een broodje kaas en mayo. Hey, het verkeer in de regio, Heini, daar gaat het over. Waar zijn de problemen?
1: Het loopt wel lekker door, het verkeer, op dit moment. En als je op de foto graag wil, dan moet je de Limes weg in Doetinchem pakken. En dan moet je sneller rijden dan 50 km per uur.
0: Ja, 53, hè? Daar ligt de grens. 354.
1: Oh ja, dan maak je 56, 57.
0: Ja, daar heb je in ieder geval al €30 te pakken. Dus de Limes weg in Doetinchem, ja. Zei je?
1: Ja, de Limes weg in Doetinchem.
0: Okay.
1: Hoogte ongeveer van de sporthal.
0: Hey, jongens, want nou, je rijdt zo. Ja, 60 rij je zo als je niet uitkijkt. Dus kijk even uit op die Limesweg. Hey, dat was die denk ik wel.
1: Ja, dat was hem.
0: Dat was hem.
1: Ik heb er nu toen al niet zoveel gezien.
0: Nee, maar het is wel een beetje rot weer. Dus voor veel mensen een beetje afzien. Ook sowieso dat je denkt, het is weer voorbij die mooie zomer. Maar ook in het verkeer even een beetje oppassen. 2 handen aan het stuur. Heini, dankjewel.
1: Hey, oké. Okay.

Heb jij er ook eentje? Ja, hier staat er links van mij staat er ook een. Een luchtgitaar, heerlijk om even op te jengelen. Het is trouwens ook zo'n plaat die heerlijk is in het stadion de Vijverberg. Wat een superboer om deze plaat eens even keihard aan te horen uit de speakers. Het is natuurlijk legendarisch voor je. Status quo en over de superboeren gesproken.

het feest. Misschien morgenavond. Je kan erbij zijn op kosten van Regio 8. Ik heb een belangrijke vraag voor je. Voor die wedstrijd. En daar komt-ie. Waarom is de officiële clubmascotte van de Graafschap een zebra? En als diehard fan dan denk je, wat een makkelijke vraag. Maar als je zo af en toe zijn wedstrijd bezoekt en het wel allemaal wel aardig vindt, dan weet je dat antwoord misschien niet. Dus waarom is de officiële clubmascotte van de Superboren een zebra? Geef even je antwoord door, dat kan via de app. In één zinnetje, dan heb je het wel gescoord, denk ik. Het appnummer is 06-4747-0022. Waarom is de officiële clubmascotte van de Graafschap een zebra? Ik hoor het zo van je.

0: The Promise You Made ken je. En dit kwam wel direct na, eigenlijk zou je kunnen zeggen, van de Cock Robin. Just around the corner. 8:30 geweest, hoogste tijd voor het laatste nieuws. Met Bart Meijer, zo direct uit de Achterhoek en de Liemers. En ook onze weerheld is er ook, hè, Gerrit.
1: Oh.
0: Ja, daar ken je hem van. Over 3 minuten meer.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: De jackpot van euro.

0: Bewust 18 plus.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct, is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door, Allianz Direct.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed?
7: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een motorrijder is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N313 tussen Aalten en Lichtenvoorde. De motorrijder botste daar hard op een personenauto. Volgens getuigen wilde de automobilist richting Aalten een vrachtwagen inhalen, maar zag daarbij de tegemoetkomende motorrijder over het hoofd. De hulpdiensten waren er snel bij en de motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Jonge fietsfanaten kunnen op zaterdag 31 oktober meedoen aan de Dikke Bandenrace in Eibergen. De wedstrijd is onderdeel van het crossweekend van RTC De Stofwolk en speciaal voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Meedoen is heel eenvoudig en een dure racefiets is ook niet nodig. Kinderen starten gewoon op een eigen stads- of kinderfiets. Zo kan iedereen op een toegankelijke manier ontdekken hoe het voelt om mee te doen aan een echte wielerwedstrijd. Kalle Jansen stopt als fractievoorzitter van Lochem Groen en vertrekt uit de lokale politiek. Hij neemt een sabbatical en vertrekt met zijn gezin voor een half jaar naar Spanje en Portugal. Jansen hielp Lochem Groen in 2021 met de oprichting en was sinds die tijd het gezicht van de partij in de gemeenteraad. Karen IJssels neemt vanaf november het stokje over van hem als fractievoorzitter. De 21-jarige Evanna Wolsink uit Halle en de 23-jarige Marjorie Roetendink uit Gorssel stralen in de 15e editie van de Boerinnenkalender. Beide Achterhoekse boerendochters hadden in eerste instantie niet verwacht uitgekozen te worden, maar zijn nu toch in lingerie te zien op de kalender. Het was voor de meiden wel even wennen om schaars gekleed voor de camera te stappen, maar uiteindelijk zijn ze blij met het eindresultaat.
14: Ik ben er echt heel blij mee. Ja, zelf zie je altijd toch wel weer andere dingetjes dan waarschijnlijk ziet de rest het allemaal niet. Dus één foto, die vind ik echt heel mooi.
13: Het duo deed niet alleen mee voor de mooie foto's, ze hopen ook aandacht te vragen voor de agrarische sector om de boeren en boerinnen weer een beetje in beeld te brengen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
15: Oké, dankjewel Bart. Bart Meijer voor het laatste nieuws. Meer details vind je op de site regio8.nl of onze Facebookpagina. Tijd voor het weer.

0: Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: We hebben er maandenlang naar uitgekeken. Maar eindelijk dan, daar was hij dan, de herfst. Nou ja, ja, voor een paar uur, want ik heb begrepen dat het later vandaag nog eigenlijk best wel, wel een aardige donderdagmiddag wordt.
3: Qua weerbeeld wel. Ja, de temperatuur is natuurlijk heel anders dan de afgelopen dagen. Want we hadden afgelopen nacht regen. En dat markeerde een koufront. En een koufront zegt altijd dat we van warme lucht naar wat koudere lucht zo wat gaan. Ja, en dat merken we vandaag wel hoor. Want vanmorgen daar viel dat allemaal nog wel mee. 12 graden, 11 graden met het licht worden. Op dit moment is 13 graden. En de regen die trok weg. Het viel allemaal wel mee, vond ik zelf. De hoeveelheid neerslag ook. Langs de oostgrens hebben we 4, 5 millimeter te pakken. Ik keek gisteravond nog op de buienradar naar Maastricht. Maar Limburg die had toch wel heel wat meer neerslag. Er zat ook nog een klein beetje ontladingen boven. Die trokken over Duitsland heen. Daar is ook de meeste neerslag gevallen. Maar Maastricht zelf, het KNMI-station, dat had 24 millimeter. En een eindje hoger, het noordelijk deel van Limburg-Horst, dat had 11 millimeter. Nou, en daarna werd het allemaal wat minder richting onze omgeving. Maar we zijn nog niet van de regen af. Want vandaag hebben we nog wel te maken met wat buien. Die komen ook weer vanuit het westen richting onze omgeving. Maar ook de wind, die is noordwestelijk, trekt wat aan. Wordt vanmiddag zeker matig of eind van de ochtend al. Ja, en dan halen we die temperaturen van de afgelopen dagen niet meer. Want het wordt toch maximaal 14 tot 15 graden. Maar het weerbeeld wordt langzaam wel wat beter. Vooral in de loop van de middag wordt het allemaal wat droger. En zullen de droge periode zeker overheersen. En vanavond dan klaart het helemaal op. En komende nacht is het eerst ook helder. Koelt het af naar een graad of 8. Maar later in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen hebben we een dag waarin het toch wel wat natter zal gaan worden. Dan denk ik wel dat we aan de 10 mm komen. Maar de verdeling is een beetje... Ja, als je regen wilt hebben, is dat niet zo leuk voor de boeren hier in de Achterhoek. En, want het westen en noordwesten van de provincie, daar zal wat meer regen vallen. En ook het noordwesten van Nederland, daar wordt het allemaal wat natter. Maar wij krijgen dus nog een millimeter of 10 morgen bij. En ook temperaturen die rond de 14 graden liggen. Nou, het weekend wordt het allemaal een klein beetje beter. Zaterdagochtend lijkt helemaal droog te gaan verlopen. In de middag wat buien met tussendoor ook wel zon en een graad of 15. En zondag dan... Ja, dan gaan de droge perioden helemaal overheersen. Dan is de maximum hoeveelheid neerslag 1 tot 2 millimeter. En die 15 graden, die houden we nog wel even vast. Maar na het weekend gaat de wind tijdelijk om naar zuidelijke richtingen. En loopt het kwik ook langzaam op naar 18, 19 graden midden volgende week. En dan hebben we wel een paar droge dagen voor de boeg. Met wat meer zon later in de week. En als volgende week, dan duurt het nog wel even. Maar dan neemt de kans op een buitje weer wat toe. Maar op zich, morgen als we die dag gehad hebben, dan wordt het allemaal langzaam aan weer beter.
2: Dus iedereen die zegt, ik wil nog even genieten, neem even vrij volgende week, maandag of dinsdag of zo. Dan heb je best wel lekkere dagen. Loop even naar je weergever toe. Ik zou
3: maandag een droge dag. Ja, maandag een droge dag komt altijd goed uit. Want maandag is toch wasdag. Dus dan kan alles ook weer drogen.
2: Je bent nog van de oude stempel. Maandag wasdag. Dat doet geen hond meer. Op die manier, alhoewel. weinig mensen die zeggen, op maandag ga ik de was doen. Dat is van met een teltje vroeger. Hè, dan ging je schrobben met zo'n apparaat. Dat is geweldig. Ja. Maar gebeurt dat bij jou nog op het erf dan? Ik hoor iets nieuws.
3: dat zit er niet meer in.
2: Nee, niet. Oké.
3: Okay. Bij ons is wasdag wanneer het uitkomt.
2: Precies. Dus, en dat geldt voor iedereen. Dat wil ik er maar mee zeggen natuurlijk. Oké, hey, dankjewel. Straks meer uitgebreid bij Veel om 5:30. In het kort om 9:30. En morgenochtend weer zo vlak voor het weekend. Mooie donderdag.
3: Goed gaan.
4: Hey, daar is John Deere trekken. Een mooi ding.

je even een minuutje. Pak even je telefoon of je laptop even openklappen of zo. Of je computer even aanzetten. Ga even met mij mee naar de site regio8.nl. Ik zat even te kijken. Ik denk even, het keiharde laatste nieuws staat erop. Ja, dat staat er ook op. Maar wat is het eerste wat je ziet? Collega's. Dat is geweldig, want het was namelijk in het nieuws. Dus ook dat is nieuws. Dat zijn twee hele gezellige dames. Die doen mee voor de boerinnenkalender. Ik voelde me een prinsesje, staat er. Dat zegt een van de Achterhoekse boerinnen. En ik hoor je al denken, wat? Staat dat op jullie site? Ja, moet je maar even kijken. Met foto's en zo. Ja, zo dan. Ja, hartstikke goed. Regio8.nl gaat dus over de Achterhoekse boerinnen. En meer van het keiharde nieuws van dit moment. Even naar buiten kijken, kijk eens.

The End of the World, Miley Cyrus op de donderdagmorgen bij Regio 8. Laatste nieuws komt onder andere uit Zuid-Limburg, want de gemeente Landgraaf die gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op het evenemententerrein Megaland. En misschien zeg je die naam dan niet zoveel, maar dat is precies de plek waar jaarlijks het festival Pinkpop plaatsvindt. Daar mogen die asielzoekers dus naartoe. En ik zit even het een en ander door te trekken naar hier, naar de Achterhoek, want er moeten nogal wat mensen worden opgevangen de komende tijd. Dus het kan zomaar zijn dat je binnenkort in het nieuws hoort dat op het terrein van de Zwarte Cross, dat daar asielzoekers worden opgevangen. Ja. Ja, het is nog geen feitje, het is nog geen waarheid, maar ik dacht even.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11 missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, The power of dreams.

0: Help.
1: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.

0: geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Daaraan!
2: Kom aanstaande vrijdag 9 oktober naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ja, en het mooie is, elk uur wordt lekkerder en beter. In ieder geval buiten, het begon met het herfst. Het eindigt een beetje het nazomergevoel. Ja.

een paar sterke vrouwen achter elkaar. Zeg, Donna Summer hoorde je. En Surreal. En Before I Let You Go. Van de sterke vrouwen naar de sterke mannen van de Superboer. Ja, er wordt morgen weer gevoetbald vanaf 8 uur. En ik heb gratis kaartjes voor de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Als je denkt, hey, eigenlijk wel lekker om erbij te zijn. Aftrap is om 8 uur trouwens morgenavond. Dan moet je even antwoord geven op deze vraag. En dat is wel leuk, want ik krijg daar...

een zebra. Waarom is dat eigenlijk? Ja, ik heb verschillende antwoorden dus binnengekregen. Ik ben benieuwd of jij de goede hebt. We gaan zo direct alles in een hoge hoed gooien. Hier, en dan haal ik er eentje uit en dan misschien bel ik je terug. En heb je gratis kaartjes gewonnen. Dus waarom is de officiële clubmascotte van de Superboeren een zebra?

0: Als je zou willen weten hoe deze dames eruit zien van TLC, dan kan je natuurlijk gaan googlen. Je kan ook naar de site van Regio 8 gaan, regio8.nl. Daar staat een bericht over een nieuwe boerinnenkalender. Ja, met foto erbij. En als je die dames ziet, dan zou je kunnen denken hoe de dames van TLC eruit zagen in de jaren 90. Dit was het legendarische liedje Waterfalls.
1: Begin je dag goed.
0: Als je met meerdere mensen in één huis woont, dan ken je het volgende ritueel wel. 'S Ochtends, dan gaat bij één van die personen gaat een wekker af. Ietsje later de volgende. En dan is het misschien wel een beetje in de rij aansluiten. Wie kan als eerste onder de douche, hè? Naar het toilet? Wie ruimt de vaatwasser in en uit? Wie doet de was? Met meerdere mensen in één huis. Soms heb je een heel draaiboek nodig om het allemaal te regelen. 'S Ochtends, zodat je lekker op tijd de deur uit kan. En veel jongeren die wonen ook gewoon nog thuis. Bij hun ouders. Bijvoorbeeld in de gemeente Bronckhorst. Daar wonen ze zelfs langer thuis dan gemiddeld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek woont de helft van hen nog thuis als ze 26 zijn. En dat is een jaar langer dan bijvoorbeeld in het jaar 2014. Veel twintigers die wonen niet vrijwillig thuis. Hè. Ze kunnen het wel gezellig hebben hoor met de ouders, maar op een gegeven moment wil je toch je eigen plekje. Nee, ze kunnen simpelweg geen eigen woning vinden. Landelijk woonde er in 2014 de helft van de jongeren tot 22 jaar en 3 maanden nog thuis. En dat is nu 23 jaar en 1 maand. Dus een beetje opgeschoven. Ja, en die leeftijd ligt gemiddeld in Bronckhorst dus een stukje hoger.

0: Stella Lefty. Boston. Beetje doorgebroken. Ze komt uit Amerika. Wat een lekkere country sound. Want het gaat het goed met haar. Het ging helemaal viraal op TikTok, dit liedje. En uiteindelijk kwam het ook in bijvoorbeeld de top 40 terecht. Het is bijna 9:30. Goedemorgen. Dit is Regio 8. Binnenkort een leuk spektakel. Ja, dikke. Hele dikke banden. Een dikke bandenrace. Heb je er wel eens van gehoord? Heb je er wel eens aan meegedaan? Het kan eind oktober in de Achterhoek. Waar precies? Dat hoor je zo van Bart.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus, geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De 21-jarige Evanna Wolsink uit Halle en de 23-jarige Marjorie Roetendink uit Gorssel stralen in de 15e editie van de Boerinnenkalender. Beide Achterhoekse boerendochters hadden in eerste instantie niet verwacht uitgekozen te worden, maar zijn nu toch in lingerie te zien op de kalender. Het was voor de meiden wel even wennen om schaars gekleed voor de camera te stappen, maar uiteindelijk zijn ze blij met het eindresultaat.
10: Ik ben er echt heel blij mee. Ja, zelf zie je altijd toch wel weer andere dingetjes dan waarschijnlijk ziet de rest het allemaal niet. Dus één foto, die vind ik echt heel mooi.
9: Het duo deed niet alleen mee voor de mooie foto's, ze hopen ook aandacht te vragen voor de agrarische sector om de boeren en boerinnen weer een beetje in beeld te brengen. Jonge fietsfanaten kunnen op zaterdag 31 oktober meedoen aan de Dikke Bandenrace in Eibergen. De wedstrijd is onderdeel van het crossweekend van RTC De Stofwolk en speciaal voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Meedoen is heel eenvoudig en een dure racefiets is ook niet nodig. Kinderen starten gewoon op een eigen stads- of kinderfiets. Zo kan iedereen op een toegankelijke manier ontdekken hoe het voelt om mee te doen aan een echte wielerwedstrijd. Kalle Jansen stopt als fractievoorzitter van Lochem Groen en vertrekt uit de lokale politiek. Hij neemt een sabbatical en vertrekt met zijn gezin voor een half jaar naar Spanje en Portugal. Jansen hielp Lochem Groen in 2021 met de oprichting en was sinds die tijd het gezicht van de partij in de gemeenteraad. Karen IJssels neemt vanaf november het stokje over van hem als fractievoorzitter. Een motorrijder is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N313 tussen Aalten en Lichtenvoorde. De motorrijder botste daar hard op een personenauto. Volgens getuigen wilde de automobilist richting Aalten een vrachtwagen inhalen, maar zag daarbij de tegemoetkomende motorrijder over het hoofd. Hulpdiensten waren er snel bij en de motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
8: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Het regengebied van afgelopen nacht is vanmorgen naar het oosten weggetrokken. En daarachter hebben we met enkele buien te maken. Tussendoor hebben we vandaag ook nog wel wat zon. En de wind die is matig uit het noordwesten. De temperatuur komt dan niet verder dan 14 tot 15 graden. Vanavond en komende nacht dan hebben we eerst opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt dan af naar een graad of 8. En morgen dan hebben we wat meer buien dan vandaag. De zon die heeft het ook wat moeilijker. Al zal later op de dag de zon er wat meer bij komen. Maar de temperaturen blijven onveranderd zo rond de 15 graden... bij een altijd nog matige noordwestenwind.
12: In 1978.

Zoe, Ilse. Dit is Regio 8. Goedemorgen. Even tijd voor een afmelding. Iets wat misschien goed is om te weten. Ik had me er al bijna voor aangemeld. Ik wilde dat echt dit weekend gaan doen. Om er mee te doen. Misschien wel namens Regio 8. Ik weet niet of ik nog veel collega's bereid willen gehad kunnen krijgen om eraan mee te doen. Waaraan aan mee te doen? Nou, aan de wereldrecordpoging 25 uur zwemmen in 24 uur. Dus bij de wisseling van de zomer- en wintertijd aan het einde van deze maand. Dat zou plaatsvinden bij zwembad Rozengaarden in Doetinchem, maar gaat niet door. Swim to fight cancer. En kanjers voor kanjers. Dat waren de goede doelen. Natuurlijk prachtige initiatieven. Prachtige goede doelen. En waarom gaat het niet door? Er zijn te weinig aanmeldingen. Maar ja, dat is de reden. Dus ik weet niet hoeveel mensen er aan mee zouden moeten doen. Maar ja, het is wel 25 uur. En hoe lang kan je in zo'n bad blijven? Na een uurtje denk je ook wel van, nou, ik heb mijn baantjes wel getrokken. Misschien een half uurtje extra. Maar het gaat maar door, het gaat maar door. Dus wie weet voor een volgende keer. De organisatoren die balen als een stekker. Maar wie weet, bij de wisseling van de, wat is het, de winter naar de zomertijd dan, eind maart. Jongens, is dat niet een goed initiatief? Ik denk het wel.

0: Staat hij al, de kerstboom? Ik ken mensen die hebben hem nu al staan. Als je dit soort liedjes hoort, dan denk je gelijk van... oh ja, even naar de zolder, even de kunstkerstboom halen. Of toch een nieuwe. Ja, er zijn mensen die hebben begin oktober de kerstboom al staan. Even dat gevoel pakken van de kerst. Nog 78 dagen trouwens, tot de eerste kerstdag. Lighthouse Family, hi en goedemorgen. 9 minuten voor 10 en dat is een mooi moment voor Meindert. Meindert is redacteur bij de site Achterhoeknieuws.nl. En dan praat je dagelijks, 5 keer per week... bij over die site. Dus ook voor deze donderdag, de 8e. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Aalten, want de gemeente Ede en het noorden van Aalten... die zijn de winnaars van de eerste Gastvrij Gelderland Impact Awards. Gedeputeerde Peter Drent die overhandigde de prijs vrijdag 2 oktober... tijdens de eerste Gelderse Netwerkdag Recreatie en Toerisme... in het Huis der Provincie in Arnhem. De awards die erkennen gemeenten en ondernemingen die bijdragen aan een sterke, duurzame en toekomstbestendige gastvrijheidssector. Ze te lezen komende week in onze kranten Aalten vooruit en staat nu ook al online bij achterhoeknieuws.nl/zakelijk. En dan gewoon even naar Wenters, want de aardkundige ontwerpkaart van Oost-Nederland en West-Münsterland is deze week in Amersfoort gepresenteerd op het symposium Aardkundig Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een drieluik van kaarten die het mogelijk maken over de landsgrenzen heen te kijken. Onder meer naar het watersysteem tussen de Baumbergen ten oosten van Winterswijk en het IJsselmeer. De gelaagdheid van het landschap komt tot uiting. Dat schrijft de correspondent Sander Grotendorst. Mooi uitgebreid verhaal over de waterhuishouding onder meer in de Achterhoek. Is te lezen nu bij achterhoeknieuws.nl/grensnieuws. En dan blijven we even in Wenters, maar dan gaan we naar Eddy van Wielen. Want die begon in 1976 als tandarts nadat hij zijn studie in Nijmegen had afgerond. 50 jaar later is deze halve eeuw gevierd in Theater de Storm... met een lezing van professor Dr. Eelco Hakman... emeritus hoogleraar aanzichtschirurgie en psychodiagnostiek... met aansluitend een receptie ter gelegenheid van dit jubileum. Ze heeft de correspondent Lineke Voltman voor ons krant in Winterswijk. Mooi portret is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/zorg. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: Martens. En het is altijd lekker als iemand zegt, jongens, happy hours begonnen. Trek gerust even aan de bel. Het komende uur bijvoorbeeld bij Regio 8 alleen maar lekker veel muziek. En om 10:30 hoor je het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers met Bart Meijer. En verder vanmiddag Veerle, Den Hartog tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma Get a Grip live vanuit Doetinchem tussen 12 en 2. Mooie donderdag.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Het ritme.
4: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
3: Regio 8.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
17: Shape the future with confidence. EY.
18: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand

0: jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis. Waar zal die ringsregeling? Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
12: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Jonge fietsfanaten kunnen op zaterdag 31 oktober meedoen aan de Dikke Banden Race in Eibergen. De wedstrijd is onderdeel van het crossweekend van RTC De Stofwolk en speciaal voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Meedoen is heel eenvoudig en een dure racefiets is ook niet nodig. Kinderen starten gewoon op hun eigen stads- of kinderfiets. Zo kan iedereen op een toegankelijke manier ontdekken hoe het voelt om mee te doen aan een echte wielerwedstrijd. Een motorrijder is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N313 tussen Aalten en Lichtenvoorde. De motorrijder botste daar hard op een personenauto. Volgens getuigen wilde de automobilist richting Aalten een vrachtwagen inhalen, maar zag daarbij de tegemoetkomende motorrijder over het hoofd. De hulpdiensten waren er snel bij en de motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kalle Jansen stopt als fractievoorzitter van Lochem Groen en vertrekt uit de lokale politiek. Hij neemt een sabbatical en vertrekt met zijn gezin voor een half jaar naar Spanje en Portugal. Jansen hielp Lochem Groen in 2021 met de oprichting en was sinds die tijd het gezicht van de partij in de gemeenteraad. Karen IJssels neemt vanaf november het stokje over van hem als fractievoorzitter. De 21-jarige Evanna Wolsink uit Halle en de 23-jarige Marjorie Roetendink uit Gorssel stralen in de 15e editie van de Boerinnenkalender. Beide Achterhoekse boerendochters hadden in eerste instantie niet verwacht uitgekozen te worden, maar zijn nu toch in lingerie te zien op de kalender. Het was voor de meiden wel even wennen om schaars gekleed voor de camera te stappen, maar uiteindelijk zijn ze blij met het eindresultaat.
15: Ik ben er echt heel blij mee. Ja, zelfs zie je altijd toch wel weer andere dingetjes dan waarschijnlijk ziet de rest het allemaal niet. Dus één foto, dat ben ik echt, die vind ik echt heel mooi.
14: Het duo deed niet alleen mee voor de mooie foto's, ze hopen ook aandacht te vragen voor de agrarische sector om de boeren en boerinnen weer een beetje in beeld te brengen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: 40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: 90. Scoor alle aanvoerdeals bij Bol.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Kom wild eten bij Doppenadler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
6: Ja, wo gibt's denn sowas?
5: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
6: Doppeladler, goed und lekker.
5: Let op, graag vooraf reserveren.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Ariel? Je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: En, heb je de klus?
12: Nee man. Dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
11: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
12: Oké, app het even. Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wil kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Wel verkopen ze minder snel. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Sefcovic ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. De industrie in de EU heeft veel last van de steeds schevere handelsbalans. Die is nu al €1 miljard per dag. De EU verwijt China oneerlijke handel. Het land geeft grote bedrijven staatssteun en houdt de Chinese munt kunstmatig laag. Als de gesprekken niets opleveren, overweegt de EU sancties. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar €50 miljoen voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die €50 miljoen besloten in het parlement. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
16: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
15: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
17: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
18: In de Achterhoek regelen we het samen.
19: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder je buurvrouw en ook altijd voor jou.
4: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
20: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij. Vind jij het leuk om voor één dag dierenverzorger te zijn? Dat kan deze week. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
21: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
22: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
23: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.

0: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of...

0: Nieuwbouw of in de AH-app.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu David Amon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Zo, klus klaar?
7: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
6: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
7: Hoe dan?
6: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
7: Mag wat kosten zeker?
6: Nou, 15 euro per maand.
7: Echt? Hoe heet het?
6: Ik heb het je wel even.
7: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Sefcovic ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Hens van Voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler te waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West-Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de afgelopen tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar tijd. Maar wel verkopen ze nu minder snel. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Elk ministerie heeft een eigen taakstelling gekregen, waarbij infrastructuur en waterstaat met 100 regels de meeste werkdruk op zich neemt. Het doel is om de regeldruk voor burgers en ondernemers te verlagen en tegelijkertijd veel geld te besparen. Om welke specifieke regels het gaat, wordt pas later duidelijk. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Daar zijn we weer met weer gloednieuwe items, zoals nu met Teun.
2: We gaan het hebben over de Borinnenkalender.
1: En Kiana, wat heb jij voor ons?
3: Lorenzo heeft een nieuwe view review voor je.
1: Dit en nog veel meer, maar nu eerst muziek.

0: zijn we weer. En Kiana, wat heb jij voor ons?
1: Lorenzo is weer naar The View geweest om een nieuwe film te bewonderen. Deze keer ging hij naar de film One Night Only. Hij vertelt je graag wat hij ervan vond en of deze film de moeite waard is.
2: One Night Only is een film waarbij het afspeelt in een alternatieve toekomstige wereld, waarin de Amerikaanse overheid seks voor het huwelijk strikt heeft verboden. Om de bevolking tegemoet te komen is er één uitzondering. Tijdens een jaarlijkse nacht van 12 uur mogen ongehuwden en vrijgezellen legaal met elkaar naar bed. Een concept wat heel erg lijkt op de film The Purge. Terwijl heel New York tijdens deze chaotische nacht volledig op hol slaat, volgt de film de pasgedumpte Owen en de hoopvolle romanticus Ellie. Zij ontmoeten elkaar en blijken de enige in de stad te zijn die op zoek zijn naar een echte, normale emotionele connectie in plaats van een vluchtige one-night stand. Gaat het deze twee lukken om echte liefde te vinden of eindigen ze de avond met lege handen? One Night Only is een spontane film waarbij je volledig verrast gaat worden. Namelijk op het eerste blik lijkt deze film op een alledaagse productie van deze tijd. Een verhaal vol met wilde seksscènes waarbij er sprake is van matige diepgang, character development en verhaallijn. Echter is deze film juist heel anders dan wat je op het eerste oog verwacht. De seksscènes waren subtiel aangepakt en de film ging verder dan alleen lust. Het is een verhaal waar niet de seks, maar de liefde centraal staat. Terwijl ze op een vermakelijke manier vertonen hoe complex liefde kan zijn. Het verhaal is dan ook goed gevonden, waarin de dialogen grappig en luchtig zijn. De humor is dan ook goed in deze film, waarbij het alle kanten op gaat. Technisch was deze film ook niet verkeerd. Het camerawerk was prima aangepakt en het oog voor details was zeer interessant. Waarbij niet alleen op de voorgrond, maar ook in de achtergrond veel gebeurde. Toch bevat de film wel zo zijn nadelen. Zo was het verhaal behoorlijk rommelig. Ook waren bepaalde scenario's best voorspelbaar en hadden ze meer met het verhaal kunnen doen. Voor de rest is One Night Only een zeer vermakelijke film voor de jonge generatie. Het brengt je niet alleen een humoristisch liefdesverhaal, maar laat je ook de gevaren en risico's zien van het intieme nachtleven. Al was de film niet verkeerd, toch zijn de resultaten niet al te best. Met op IMDb een cijfer van een 6,4 en op Rotten Tomatoes een critiescore van maar 44% en een publiekscore van een 74%. Daarnaast heeft de film in totaal geen winst gemaakt bij de box office. Deze film is zeker niet voor iedereen, maar kan toch concluderen dat One Night Only een aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.

0: En nog steeds zitten we in de studio. En Teun, wat heb jij voor ons?
1: Vandaag is het Nationale Groente- en Fruitdag. Een mooie dag om even stil te staan bij hoe belangrijk groente en fruit zijn in ons dagelijks leven. Van een appels tussendoortje tot je favoriete groente bij het avondeten. En natuurlijk is het ook een goed excuus om vandaag eens iets nieuws te proberen.
0: Zeker weten, dus eet die banaan dan.

0: voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
4: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
5: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met Fit.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Iselingen Hogeschool in Doetinchem valt opnieuw in de prijzen. De zogeheten ADPEP krijgt de titel topopleiding in de keuzegids HBO 2027. Deze opleiding leidt studenten op voor functies binnen het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. Daarnaast scoren 2 andere opleidingen van de hogeschool 4 sterren. Daarmee scoren alle opleidingen van Iselingen boven het landelijk gemiddelde. Jonge fietsfanaten kunnen op zaterdag 31 oktober meedoen aan de Dikke Banden Race in Eibergen. De wedstrijd is onderdeel van het crossweekend van RTC De Stofwolk, en speciaal voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Meedoen is heel eenvoudig en een dure racefiets is ook niet nodig. Kinderen starten gewoon op hun eigen stads- of kinderfiets. Zo kan iedereen op een toegankelijke manier ontdekken hoe het voelt om mee te doen aan een echte wielerwedstrijd. De 21-jarige Evanna Wolsink uit Halle en de 23-jarige Marjorie Roetendink uit Gorssel stralen in de 15e editie van de Boerinnenkalender. Beide Achterhoekse boerendochters hadden in eerste instantie niet verwacht uitgekozen te worden, maar zijn nu toch in lingerie te zien op de kalender. Het was voor de meiden wel even wennen om schaars gekleed voor de camera te stappen, maar uiteindelijk zijn ze blij met het eindresultaat.
13: Ik ben er echt heel blij mee. Ja, zelfs zie je altijd toch wel weer andere dingetjes dan waarschijnlijk ziet de rest het allemaal niet. Dus één foto, dat vind ik echt heel mooi.
12: Het duo deed niet alleen mee voor de mooie foto's, ze hopen ook aandacht te vragen voor de agrarische sector om de boeren en boerinnen weer een beetje in beeld te brengen. Kalle Jansen stopt als fractievoorzitter van Lochem Groen en vertrekt uit de lokale politiek. Hij neemt een sabbatical en vertrekt met zijn gezin voor een half jaar naar Spanje en Portugal. Jansen hielp Lochem Groen in 2021 met de oprichting en was sinds die tijd het gezicht van de partij in de gemeenteraad. Karen IJssels neemt vanaf november een stokje over van hem als fractievoorzitter. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
14: Regio 8. Get a grip. De stem van de jongeren.

to be lonely van Martin Garrix en Dua Lipa. En nu gaan we luisteren naar This is not America. Dat ik daar nu achter moet komen is wel heftig, want wij

0: Zo, en we gaan het nu hebben over een bijzondere kalender.
1: De 21-jarige Evanne Wolsink uit Halle en de 23-jarige Majorie Roeterdink uit Gorssel schitteren in de 15e editie van de Boerinnenkalender. Beide Achthoekse boerendochters hadden in eerste instantie niet verwacht uitgekozen te worden, maar zijn nu toch in lingerie te zien op de kalender.
2: Wat is nou de kans dat je überhaupt opkomt? Nou, uiteindelijk toch stiekem wel groter dan ik had gedacht. Ja, er waren 400 aanmeldingen en toen ik op bij de top 35 deed worden, vond ik echt al heel bijzonder. En toen dacht ik al bij mezelf, als ik niet verder kom dan dit, vind ik het ook niet erg. Ik vind het al gaaf dat ik dit heb meegemaakt. En toen kreeg ik een berichtje dat ik dat ik erop stond. En dat vond ik echt heel gaaf.
3: Ja, afgelopen maart was dat. Toen dacht ik ineens van, ja, weet je, ik ga het gewoon proberen, kijken hoe ik er kom. En uiteindelijk ben ik wel heel blij met mijn keuze.
4: Het was voor de meiden wel even wennen om schaars gekleed voor de camera te stappen.
2: Nou ja, ik sta hier nu ook gewoon in een trui en een lange broek. Dus ja, dan kun je wel zeggen, ja, ik sta er wel heel anders op dan ik normaal in het dagelijks leven erbij loop. Dus wel heel leuk. Je ziet jullie zo op die manier leer je ook weer een hele andere kant van jezelf kennen.
3: Ja, natuurlijk is dat spannend. Je staat niet heel vaak zo voor een groepje mensen. En dan helemaal niet met een camera erbij. Dat is wel spannend.
4: Het eindresultaat is goed gelukt, zeggen de meiden zelf.
2: Ik ben er echt heel blij mee. Ja, zelf zie je altijd toch wel weer andere dingetjes dan... Waarschijnlijk ziet de rest het allemaal niet. Dus één foto, die vind ik echt heel mooi.
3: Ik liet het ook aan mijn ouders zien. Hun vonden het allebei super mooi en super gaaf. En denk ik,
2: ik vind jouw foto's ook echt heel mooi.
3: Ja, dankjewel.
2: Echt heel mooi.
4: Het duo doet niet alleen maar mee voor de foto's.
2: Om de boer weer een beetje in beeld te brengen, de boeren en de boerinnen. En de boerinnen, laten we zeggen, een beetje op de voorpagina te zetten. En en dan natuurlijk wel iets sexy gekleed, maar wel altijd wel leuk om iets van de verbeelding over te houden en zo. En gewoon een schappelijke, leuke kalender.
3: Vol met knappe vrouwen.
2: Ja, vol met ongelooflijke knappe vrouwen.
4: En smaakt het inmiddels naar meer?
3: Mij lijkt het een cool kalender ervoor gaan.
2: Ja, omdat ze geheime zendenkalender of zo.
3: Ja.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: De jackpot van euro.

0: Speelbewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. Dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Zondag speelt voetbalvereniging Ulfse Boys thuis tegen Ruurlo. Kom zondagmiddag om 2 uur kijken naar een leuke pot voetbal. De wedstrijdsponsor is Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen. Van Zandvoort Natuursteen en Bestratingen en de Hendrikse Groep Ulft, al 25 jaar de trotse hoofdsponsor van de Ulfse Boys, wens iedereen een sportieve wedstrijd.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een Russische aanval op 2 bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen, waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM, dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West-Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrojeka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Actievoerders sloegen onder meer 2 ramen in en spoten rode verf bij de ingang van de Stopera. De demonstratie was eerder door burgemeester Halsema ontbonden vanwege onder meer extremistische leuzen. Halsema benadrukt dat vernielen niets met demonstreren te maken heeft en ze heeft aangifte gedaan. De schade aan het Amsterdamse stadhuis wordt zo snel mogelijk hersteld. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: NL.
1: Shit!
2: Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 327000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
5: Ja, dan!
6: Kom aanstaande vrijdag 9 oktober naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
7: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
8: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: uit binnen- en buitenland.
1: Ja, we zitten nog steeds lekker in de studio met de jongeren en zo ook Jochem.
2: Ja, dat klopt. We gaan zondag naar een gaaf muziekfestival in Doetinchem.
1: Nou, dat wordt hartstikke leuk. En we hebben zometeen ook weer een leuke nieuwe. Waar ben je klaar mee?

0: komende zondag is er een feestje.
1: Ja, dat klopt, want komende zondag vindt de Popronde weer plaats in Doetinchem. De Popronde is een rondreizend muziekfestival. En de locatie Cultura Natura aan de Melkweg doet dit jaar voor het eerst mee. Er zijn verschillende optredens gratis te bewonderen vanaf 2 uur. En bij ons in de studio is initiatiefnemer Bethany, die graag vertelt wat Cultura Natura precies is.
2: Wij zijn een creatieve broedplaats. En het ontstond eigenlijk een beetje vanuit een vrijdagmiddagborrel met vrienden die we daar elke vrijdag hadden. En we hadden ruimte over in het pand. En we zijn op een gegeven moment steeds meer muziekinstrumenten die kant op gaan slepen. En we zijn daar een beetje gaan jammen met elkaar. En op een gegeven moment dachten we willen onze deuren gewoon openen op elke vrijdag.
3: En wat maakt Cultura Natura volgens jou anders dan andere culturele plekken in Doetinchem?
2: Nou, we zijn een wat rauwere creatieve plek.
3: Er komen ook artiesten bij jullie optreden. Wil je daar wat meer over vertellen?
2: Bij ons komen K en Inoison. K is het soloproject van Cas Hielsjes. Hij was ooit de frontman van Go Back to the Zoo. En hij komt nu in een soloproject. Gaat hij iets best wel anders doen dan wat hij destijds in die bandformatie heeft gedaan. Daarnaast komt Inoison bij ons. En dat is een vierkoppige band. En de leadzangeres, zij speelt ook piano. En we hebben een hele mooie akoestische piano bij ons staan. Zij gebruikt de hele piano, van links tot rechts. Dus dat wordt echt heel tof. En het is best wel filmische muziek.
3: Waarom hebben jullie ervoor gekozen om mee te doen aan de Popronde?
2: Nou, de Popronde is een event waar ik denk ik vanaf dag 1 al echt ongeveer bijna alle bands afging om te kijken. Want het is gewoon, ze programmeren steengoede muziek. Dus echt fantastische muzikanten die optreden. Dus ja, ik dacht, wij willen heel graag meedoen, want dit is super tof. Hier moeten meer plekken aan meedoen.
3: Wat kunnen bezoekers tijdens de Popronde bij Cultura Natura verwachten?
2: Nou, we zijn een hele diverse plek, dus we hebben heel veel verschillende plekken eigenlijk in ons kleine pandje. We hebben een hele fantastische tuin waar je een beetje doorheen kan wandelen. We hebben een klein winkeltje waar je een beetje in kan struinen. En overal is wel wat te zien. We hebben kunst aan de muren hangen of veel kleur gebruikt. En we proberen eigenlijk met heel veel tweedehands materialen toch een hele toffe, kleurrijke plek te maken.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
3: Shape the future with confidence. EY.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Het ritme.
6: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio
5: 8! Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Regio 8 Headlines.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Vanmiddag hebben we wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. En er trekken nog enkele buitjes over, maar de droge perioden zullen zeker overheersen. Gaandeweg de middag wordt de buiigheid ook minder. De temperatuur ligt rond de 15 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond en komende nacht zijn er eerst opklaringen. Kan er altijd nog een bui vallen, maar komende nacht neemt de bewolking vanuit het westen wel toe en tegen de ochtend volgt dan wat regen. Het koelt af naar een graad of 8. En de vrijdag die begint dan bewolkt en regenachtig vanuit het westen trekken geregeld buien over. Die trekken wel naar Duitsland weg. 'S Middags zijn er dan wolkenvelden, soms wat zon, maar kan er altijd nog een bui vallen. En verder hebben we net als vandaag een matige zuidwestenwind waarbij de temperatuur uitkomt op 15 graden. Ook in het weekend valt nog een enkele bui, al zullen de droge perioden zeker gaan overheersen. En vooral zondag is de zon er wat meer bij. Temperaturen overdag op 14 tot 15 graden.
12: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
14: De stem van de jongeren.
15: Doe

0: Elke dag bij Gerrit.
1: Ja, en zo nu ook de
0: Waar ben je klaar mee?
1: Ja, Sander is weer de straat op.
2: Zo voor de mensen die buiten werken en dan gaat sneeuwen of keihard regenen of het is heel koud.
3: En het weer, ik hoor het werkproces met het weer. Maar wat voor werk doe je dan?
2: Ik werk in de installatietechniek, onder de verdering. Dus momenteel staat nog geen gebouw, niks. En werken we aan de riolering onder het gebouw.
3: En dat kan goed koud worden?
2: Dat kan heel koud worden, ja. Ja, vooral als het in de winter is, dan...
3: Maar dan zeggen ze er ook wel eens, op de kou kun je kleden?
2: Ja, maar soms kan je er niet tegen kleden. Soms moet je ook, soms heb je handschoenen aan, maar soms moet je die ook uitdoen. Dat je anders bijna geen gevoel in je handen hebt. En dan moet je gewoon, ja, dingen vastpakken.
3: Ja, dat sta ik als een man van de radio niet meer stil natuurlijk. Maar normaal gesproken vraag ik naar de oplossing. Maar ja, tegen moeder natuur kan niet gestreden worden. Hoe gaan we daarmee om?
2: Ja, gewoon doorgaan. Je kan er niet veel tegen doen. Dus gewoon doorgaan.
3: Gewoon doorbikkelen, zo gaat dat toch?
2: Ja, zo gaat het.
3: Hey, dankjewel en heel veel succes met de kou en het beroep dat je hebt. Ik denk wel dat in deze dagen, daar kijk je naar uit, hè?
2: Ja, dat zeker.
3: Hey, dankjewel.
2: Tot bedankt.
0: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Oh jongens, ik kom helemaal in de feeststemming. Wie is een jarige vandaag, Teun?
1: Bruno Mars viert vandaag zijn 41ste verjaardag. De wereldberoemde zanger uit Amerika is al jaren succesvol met vrolijke en swingende popliedjes zoals Grenade en Uptown Funk, waarmee hij overal ter wereld volle zalen trekt en jong en oud non-stop aan het dansen krijgt.
0: Gefeliciteerd en wij gaan lekker genieten van zijn plaat.

0: hallo. Ja, dit was de uitzending weer van Regio 8. Morgen zijn we er gewoon weer tussen 12 en 2. En nu gaan we nog even lekker naar een lekker muziekje luisteren. Tot morgen! Hallo? Doet hij het? Ja hoor. Hij doet het. Geniet er even van.
1: Rust. Oh. Tegen de zwaar.

0: Dit is Campinamelk, een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
4: Behalen zeg. Koffie?
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
11: En, heb je de klus?
12: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
11: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
12: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Bij een Russische aanval op 2 bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen, waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. Ruim 3/4 vindt vaklui te duur, terwijl 2 op de 3 dankzij YouTube en AI juist meer durft te klussen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 Nederlanders. Waar verven en boren al erg populair waren, leggen mensen nu ook vaker zelf vloeren of hangen ze deuren op. Vooral jongeren en jonge vrouwen grijpen steeds vaker naar AI en instructievideo's om zelf aan de slag te gaan. En de Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige auteur om haar gedurfde en inventieve oeuvre, waarin ze de klassieke traditie mixt met hedendaagse literatuur. Carson is naast haar poëzie al meer dan 30 jaar hoogleraar klassieke talen en vertaler. Met de prijs wint ze een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
2: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, rette ketet. En vamos naar Beterbed.

0: een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een stroomstoring treft sinds 11:45 zo'n 100 huishoudens in Doetinchem. Het gaat om adressen aan het Donaudal, het Rijndal en het Robert Schumanplein. Netbeheerder Liander heeft een monteur gestuurd om het probleem op te lossen. Als alles meezit, is de storing rond 4:15 weer verholpen. Het gemeentehuis van Borculo stond gisteren even in het teken van het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Burgemeester Joost van Oostrum schoof samen met basisschoolleerlingen uit Neden en Claudia Krooshof van Boerenzuivel aan tafel voor vrolijke gesprekken en gezonde voeding. Claudia was erbij om de kinderen te vertellen waar ons eten nou eigenlijk vandaan komt. Zo lieten ze samen zien hoe belangrijk gezond eten en lokale ondernemers zijn. Iselingen Hogeschool in Doetinchem valt opnieuw in de prijzen. De zogeheten ADPEP krijgt de titel topopleiding in de keuzegids HBO 2027. Deze opleiding leidt studenten op voor functies binnen het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. Daarnaast scoren twee andere opleidingen van de hogeschool 4 sterren. Daarmee scoren alle opleidingen van Iselingen boven het landelijk gemiddelde. Op de A18 tussen Didam en knooppunt Oudijk zijn vanochtend twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Ambulancepersoneel heeft meerdere inzittenden gecontroleerd. Of iemand daadwerkelijk gewond is geraakt, is nog niet bekend. Door de aanrijding waren beide rijstroken versperd en moest het overige verkeer via de vluchtstrook passeren. Tijdens de berging van de beschadigde voertuigen werd de A18 een tijdje afgesloten. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Bijbel.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend, 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bol.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bol, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
10: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten. Een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens O'Leary ligt de kerosineprijs momenteel 50% hoger dan de reguliere olieprijs. De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van €104 miljoen moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Zometeen bij Regio 8.

0: Achterhoek. In de Achterhoek regelen we het samen.
1: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
2: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
3: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
2: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
4: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
7: Heerle den Hartog.
8: Goeie dag. Het is eindelijk herfst.

Puppies. En maybe. Ja, welkom. Leuk dat je luistert. Je luistert naar Veerle op 8. En ik ben weer bij je tot 6 uur vanavond. Ha! Hey, ik ben blij, want het is eindelijk een beetje herfstachtig weer. He, vannacht heeft het even flink doorgeregend. Ik heb er niks van gemerkt. Ik lag heerlijk in dromenland. Maar ja, dan word je de volgende dag wakker en dan heb je gewoon het gevoel van, ach, het is eindelijk voorbij, die mooie zomer. Het is tijd voor die mooie herfst. Want ook in de herfst, vergeet het niet, kan je hele mooie dagen hebben. En zo voelt het vandaag ook al een beetje. Wat gaat er allemaal gebeuren in mijn programma? We hebben nog iets heel bijzonders. We hebben graafschapkaarten. Ja, je moet er vandaag echt de deur uit. Dus wil je kans maken, moet je echt vandaag je best doen. Onthoud alvast even het nummer 06-4747-0022. En wat je dan precies moet sturen, dat ga ik je zo meteen eens even uitleggen. Naar Olivia Rodrigo met Stupid Song. Ah, ik vind het helemaal niet stupid.

zegt. En heb jij er vertrouwen in? Dan ben ik toch al nieuwsgierig naar hoe dat zit met jouw vertrouwen in de Graafschap. Want ze hebben aardig wat flink deuk gemaakt in hun imago de afgelopen weken. Het seizoen fliep nog niet zo heel erg voorspoedig. Je ziet ook regelmatig een sombere gezicht van Thomas Duiven voor de tevoorschijn komen. Maar wie weet kunnen we dat vandaag toch eens eventjes van onze betere kant laten zien. Of morgen bedoel ik. En het zou toch wel heel gaaf zijn als jij dan in dat stadion zit. Hè, tussen al die andere mensen mee aan het juichen voor de Graafschap. Omdat ze dan een doelpunt hebben gescoord. Nou, dat wil je hebben. En je wilt natuurlijk ook gewoon een ontzettend goede wedstrijd. Een spannende wedstrijd. Vol met sensatie. Wat jij moet doen om kans te maken op twee prachtige kaarten voor de Graafschapwedstrijd van morgenavond. Stuur even een berichtje. Dat kan naar 06-4747-0022. En wat ik dan voor jou verwacht is dat je dan, weet je wat, gooi al je liefde voor de Graafschap eruit. Maakt niet uit hoe je het doet. Hè? Al doe je een gifje, al stuur je alleen maar blauw-witte hartjes, al doe je Graafschap, gewoon 1000 keer achter elkaar. Zorg alleen wel voor dat ik nog de berichten kan lezen en niet dat de telefoon hier al gaat vastlopen. We hebben er niet zoveel aan. Maar stuur gewoon al jouw liefde voor de Graafschap naar 06-4747-0022. Want ik weet zeker dat zij het daar ook kunnen gebruiken. Alle liefde is welkom.

0: In Excess met Never Tear Us Apart.
1: Het thema trio.
0: Ja, daar zijn we weer met een gloednieuw thema trio. Elke uur in mijn programma hoor je een plaat die te maken heeft met het thema van vandaag. 3 uren, 3 platen. En dat noemen we dan, kortom, het thema trio. Vandaag weer een spiksplinternieuwe thema. En ik heb deze een beetje gebaseerd op wat ik vandaag tegen ben gekomen. Namelijk een hele vreemde afbeelding. Ja, en het is een standbeeld. En dat standbeeld is gemaakt. En daarop afgebeeld staat Donald Trump. En niet zomaar, nee. Hij staat er naakt. Ja, hij zit naakt op de schouders van iemand anders. Dan je denkt van ja, eigenlijk zijn dit dingen die je niet hoeft te zien. Maar hij is helemaal bedekt met bladgoud. En is 2,6 meter hoog. En het kunstwerk wordt genoemd de Oranje Plaag. Nou, dan vind ik dat wel een heel toepasselijk woord. Ja, weet je, eerlijk is eerlijk. Ik vind het toepasselijk, mijn mening. En het gekke is dus, het staat dus ook nog eens in het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg. Nu ben ik toch echt zo benieuwd wat meneer Trump daarover te zeggen heeft. Ja, de Amerikaanse president van de Verenigde Staten. Ik denk niet dat hij dit heel erg leuk gaat vinden. Want het is ook echt als bedoeld als satirisch protest. Dus ja, weet je, deze kunstenaar die heeft het natuurlijk ook expres zo bedoeld. Hè, als groot gevaar voor de internationale rechtsorde. Schrijft het Deen over de in goud afgebeelde wereldleider. Ja, ik vond het toch wel leuk om toch even het woordje goud eruit te halen. En dat te gaan gebruiken voor allemaal artiesten. Of songteksten. Dus heb je dus een artiest of iets met een songtekst dat allemaal te maken heeft met de kleur goud? Stuur het even op, vind ik leuk. Dan kan je ook deelnemen aan het thema trio. En ik zal vast eventjes de kop eraf bijten doen we met Stay Gold Wallpaper.
1: Het thema trio.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Wat zeg ik? Gamma!
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Vaarwel, zal die salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Iselingen Hogeschool in Doetinchem valt opnieuw in de prijzen. De zogeheten ADPEP krijgt de titel topopleiding in de keuzegids HBO 2027. Deze opleiding leidt studenten op voor functies binnen het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. Daarnaast scoren 2 andere opleidingen van de hogeschool 4 sterren. Daarmee scoren alle opleidingen van Iselingen boven het landelijk gemiddelde. Op de A18 tussen Didam en knooppunt Oudijk zijn vanochtend 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Ambulancepersoneel heeft meerdere inzittenden gecontroleerd. Of iemand daadwerkelijk gewond is geraakt, is nog niet bekend. Door de aanrijding waren beide rijstroken versperd en moest het overige verkeer via de vluchtstrook passeren. Tijdens de berging van de beschadigde voertuigen werd de A18 een tijdje afgesloten. Een stroomstoring treft sinds 11:15 zo'n 100 huishoudens in Doetinchem. Het gaat om adressen aan het Donaudal, het Rijndal en het Robert Schumanplein. Netbeheerder Liander heeft een monteur gestuurd om het probleem op te lossen. Als alles meezit, is de storing rond 16:45 weer verholpen. Het gemeentehuis van Borculo stond gisteren even in het teken van het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Burgemeester Joost van Oostrum schoof samen met basisschoolleerlingen uit Neden en Claudia Krooshof van Boerenzuivel aan tafel voor vrolijke gesprekken en gezonde voeding. Claudia was erbij om de kinderen te vertellen waar ons eten nou eigenlijk vandaan komt. Zo lieten ze samen zien hoe belangrijk gezond eten en lokale ondernemers zijn. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Heerle Den Hartog, Regio 8.

het is maar goed dat ze me niet goed kunnen horen daarboven bij de redactie, want ik ben lekker aan meeblaren. Ja, of misschien wel. Zeggen ze gewoon expres niks. Dat kan ook. Hey, stel nou, hè, je wilt iets heel erg leuks verzinnen om te gaan doen in Montferland. Wat dacht je bijvoorbeeld van een eigen speciale bed and breakfast of een hobbyworkshop geven met een theetuin op eigen terrein? Nou, dan had je een heel grote kans dat gemeente Montferland zei nee. Nee, gaan we niet doen. Nou, dat is niet zo heel erg leuk. Maar ook niet voor de gemeente Montferland. Ja, die hebben zoiets van, ja, weet je, we zeggen eigenlijk toch best wel veel initiatieven af. Terwijl ze sommige best wel goed passend zijn voor de gemeente Montferland. Wat is de oplossing daarvoor? Nou, dat ga ik je zo vertellen. Want dat is toch wel leuk, hè? Veel meer recreatie in gemeente Montferland. Want we hebben niet alleen mooie natuur, maar we moeten mensen ook nog verder naar ons toe trekken. Laten zien hoe mooi de Achterhoek kan zijn. Dit is Richard Marx. Angelia.

Dansen in de liefde. Hey, stel, je wilt nou wat leuks gaan doen in Montferland, hè? Je denkt, ik wil gewoon een recreatiewoning of een plek inrichten waar mensen met hun camper kunnen gaan staan. De kans is groot dat als je dat nu nog doet, dat je snel wordt afgewezen door de gemeente Montferland. Maar dat gaat veranderen. De regels daar gaan veranderen. Omdat de gemeente Montferland zelf ook zoiets heeft van, ja, weet je, dit is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Nee, zoals Merel Balduk al zegt, we moesten te vaak nee zeggen tegen initiatieven die eigenlijk heel passend waren voor Montferland. De gemeente gaat daarom de regels versoepelen. De behoefte van inwoners verandert en de gemeente moet daarin meebewegen. Dat vindt Balduk dus nog meer. Ja, de nieuwe mogelijkheden kunnen onder meer een andere bestemming bieden aan bijgebouwen die hun oorspronkelijke functie hebben verloren. Tot nu toe mocht een bed and breakfast alleen in de woning zelf worden gevestigd en gaf een recreatiewoning toch al veel meer gedoe om die eindelijk te kunnen realiseren. En de verruiming moet daarom ook ruimte bieden voor een B&B of recreatiewoning in een bijgebouw op het woonerf. Ja, en een ander voorbeeld is dat de gemeente Montferland ook camperplekken en kamperen toestaat met een maximum van 10 plaatsen. Ja, dan moet je niet helemaal de konijn uit de hoge. Ik weet niet, ik ben helemaal dom op metaforen momenteel. Maar moet je niet helemaal extreem gaan denken. En denken van, nou, ik ga even een leegstaande stal even helemaal ombouwen tot een hotel. Vet luxe 5-sterren hotel. Nou, dat gaat volgens Balduk dan weer net te ver. Ja, recreatie moet ondergeschikt blijven aan het wonen en passen bij het karakter van de gemeente. Het moet wel Montferlands blijven. Ja, dus als je er geen Montferlands tintje aan geeft, dan is de kans groot dat je plan niet gaat lukken. Maar regels versoepelen. Dus ik zou zeggen, als je een idee hebt, ga eens even checken bij de website van de gemeente Montferland. Kijk eens even hoe ver je komt. Ik denk verder dan voorheen.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand

0: Ik ook.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar

0: en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: En, heb je de klus?
3: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
2: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
3: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd. Meer acties worden niet uitgesloten. Krista Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. Pike zou eind september door 2 injecties worden geëxecuteerd, maar overleefde de poging. Haar advocaten eisen nu psychologische hulp en stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling. De rechtbank wil sowieso dat al het bewijsmateriaal bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van €104 miljoen moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
8: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
7: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schwijs.de.
9: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
10: Regio 8.
11: Vind jij het leuk om voor één dag dierenverzorger te zijn? Dat kan deze week. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
12: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
14: Ja, er was vandaag een vrouw die liep langs me heen en die begon een heel levensverhaal te vertellen via de telefoon. Dat ik denk van, heb je mij niet door? Herken je dat of ben ik de enige?

Wat een schattig nummer, zou je zeggen. Maar iets wat mij opvalt. Ik heb een uurtje geleden in de... Nou, eigenlijk aan jou gevraagd. Stuur een beetje liefde, hè, over de Graafschap. Hebben ze hard nodig. En zo kan je kans maken op die kaarten. Nou, ik denk dus niet dat er echt mensen zijn die Graafschap als lievelingetje hebben. Nee. Nee, het is relatief rustig in de app. Iedereen is natuurlijk aan het genieten van het zomerse weer. Dat snap ik ook wel. Maar weet je, het is natuurlijk ook even kop. Hè? Even reageren. Is leuk. Ja, doe eventjes. Wat je moet doen, stuur een beetje liefde van de Graafschap naar 06-4747-0022. Ik weet dat jullie er zitten. Ik weet dat je er zit. Ja, ik weet ook dat er een heleboel mensen zijn die wel op andere tijdstippen hebben gereageerd over de Graafschap. Maar het is gewoon op dit moment even heel erg rustig. Ik snap er niks van. Dus ben je nou ontzettend Graafschap-fan, denk je, ik wil er toch wel echt heel graag heen morgen. Stuur een berichtje, nogmaals, 06-4747-0022. En stuur alle liefde die je hebt voor de

Ja, toepasselijk dat je bij Grace Jones een heleboel achtergrondgeluiden hoort over toeterende auto's en druk verkeer. Hey, weet je die, die flitser? Weet je die nog? He, die beruchte flexflitser in Gaanderen aan de Rijksweg, en dat die voor 14.001 boetes heeft gezorgd. Die is terug. Ja!

In de gemeente Doetinchem heeft gestaan, is hij terug vlak bij de plek waar hij eerder voor een flinke hoeveelheid boetes dus heeft gezorgd. En de flexflitser die verscheen eind april van dit jaar aan de Rijksweg, waar een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. En in korte tijd vielen de enveloppen bij duizenden automobilisten op de deurmat. Ja, ik vind het toch echt... Weet je, ik heb er verhalen over gehoord van mensen. Die zeggen allemaal van ja, weet je, het is niet echt een weg om 30 op te rijden. Je hebt toch wel heel erg de neiging om daar wat harder te gaan rijden. Maar ja, goed, op een gegeven moment weet je toch wel dat die flitser daar staat. Meer dan 14.000. Goeiedag. Ja, het heeft ook heel veel opschudding veroorzaakt. Zo plaatste een ondernemer aan de Rijksweg een waarschuwingsbord in de hoop automobilisten voor een boete te behoeden. Ook werd de camera beplakt met stickers en werd er zelfs een kabel losgetrokken. Ja, en dan heb je al die drama gehad. Hè? Half juni verhuisde de flitser voor het eerst naar de Gaanderenseweg in Doetinchem. Niet ver van de Rijksweg. Maar daar werden toen een stuk minder boetes uitgedeeld. Daar geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur en 649 overtredingen. Dat is toch even een flink verschil vergeleken met 14.000. Vervolgens verhuisde de flitspaal naar de Liemerseweg in Doetinchem. En hoeveel overtredingen daar zijn geregistreerd is nog niet bekend. Maar wat al wel bekend is, is dat hij dus... terugjes. Ja, dat vind ik... ik kan er eigenlijk wel om lachen. Ik denk niet dat heel veel mensen erop kunnen lachen. Maar goed, nu weet je toch eindelijk wel dat die flitser er staat, hè? Of hou je gewoon eens aan de snelheid? Tjonge.

0: Oh, hey, wacht eens even. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Merry Christmas. Dat gaan we
1: het
0: niet doen.
1: Thema trio.
0: Ja, want eerst moet ik nog even vertellen dat we zijn aangekomen bij het thema trio. Wat doen we met het thema trio? Je hoort zo meteen een plaat die te maken heeft met het thema van vandaag. Het thema van vandaag is goud. En dat heeft toch een hele aparte reden. Namelijk een standbeeld die inmiddels onthuld is in het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg. Ja, en dan zou je denken, wat moet ik nou met een kunstwerk? Want wat boeit mij dat nou? Nou, het leuke hieraan is dus dat het een afbeelding is van Donald Trump. Ja, en het kunstwerk heet De Oranje Plaag. En Donald Trump is in dit standbeeld naakt. Ja, ja, die heeft ook, de kunstenaar die heeft ook echt helemaal niks achterwege gelaten. Nee, je hoeft ook niet te denken aan gekke spierballen. Nee, het is gewoon een uitgezakte president van de Verenigde Staten op de schouders van iemand anders. En wat de kunstenaar zelf erover zegt: dit symboliseert een wereld waarin welvaart, privilege en macht zijn gereserveerd voor hemzelf en zijn naasten. Ja, en de kunstenaar die werd geïnspireerd door het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Dat verhaal gaat over een verwaande leider die denkt dat hij in de allermooiste kleding loopt, maar in werkelijkheid naakt is. En zijn onderdanen durven er uit angst voor de keizer niets over te zeggen. Ja, nu ben ik toch wel heel nieuwsgierig wat Donald Trump hier zelf over te zeggen heeft. Ik heb nog geen reactie voorbij zien komen. Ik houd het wel een beetje in de gaten. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig naar een reactie. Die zal er ongetwijfeld komen, want het is niet echt een heel erg charmante kunstwerk van Trump. Ik moet wel lachen. Maar goed, thema is goud.
1: Het thema trio.
0: Dus, goldband. Ja. Het is wel een hele mooie rommel, zou ik zeggen.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allerbeste.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapje.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het gemeentehuis van Borculo stond gisteren even in het teken van het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Burgemeester Joost van Oostrum schoof samen met basisschoolleerlingen uit Neden en Claudia Krooshof van Boerenzuivel aan tafel voor vrolijke gesprekken en gezonde voeding. Claudia was erbij om de kinderen te vertellen waar ons eten nou eigenlijk vandaan komt. Zo lieten ze samen zien hoe belangrijk gezond eten en lokale ondernemers zijn. Op de A18 tussen Didam en knooppunt Oudijk zijn vanochtend twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Ambulancepersoneel heeft meerdere inzittenden gecontroleerd. Of iemand daadwerkelijk gewond is geraakt, is nog niet bekend. Door de aanrijding waren beide rijstroken versperd en moesten de overige verkeer via de vluchtstrook passeren. Tijdens de berging van de beschadigde voertuigen werd de A18 een tijdje afgesloten. Een stroomstoring treft sinds 11:15 zo'n 100 huishoudens in Doetinchem. Het gaat om adressen aan het Donaudal, het Rijndal en het Robert Schumanplein. Netbeheerder Liander heeft een monteur gestuurd om het probleem op te lossen. Als alles meezit, is de storing rond 16:45 weer verholpen. Iselingen Hogeschool in Doetinchem valt opnieuw in de prijzen. De zogeheten ADPEP krijgt de titel topopleiding in de keuzegids HBO 2027. Deze opleiding leidt studenten op voor functies binnen het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. Daarna scoren twee andere opleidingen van de hogeschool 4 sterren. Daarmee scoren alle opleidingen van Iselingen boven het landelijk gemiddelde. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
3: Ja, dankjewel Bart. We gaan door met de verkeersinformatie. Er zijn weer wat files te melden. Waaronder op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 14 minuten, 8 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elde en Westervoort. Vertraging van 10 minuten, 6 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 7 minuten, 2 kilometer.

ook een verkeersdiploma moeten halen? Of is dat meer een generatie Z-dingetje? Dat zou ook natuurlijk kunnen. Ik had het wel op de basisschool. Moest ik mijn verkeersdiploma halen. En ik had één fout. Maar één minuscuul foutje. Omdat degene vlak voor mij achterom keek. En ik deed het niet. Ja, had ik eigenlijk ook moeten doen. Maar goed, hè? Ik kan nog redelijk fietsen, zou ik zeggen. En de kinderen van tegenwoordig, die doen dat waarschijnlijk ook. Maar meer dan 60 kinderen deden toch iets heel anders op de fiets. Ja, die deden dinsdagmiddag mee aan een veldrijkliniek op de voormalige vuilnisbelt in Zelhem. Ja, gegeven door Zelhemmer Joris Nieuwenhuis. Bekende naam natuurlijk in het veldrijden. Hoe dat ongeveer is gegaan, ga je zo meteen horen naar Marshmallow en Thomas Rhett.

0: Hammer Time. Ja, ik vind het wel jammer dat hij daar niet mee eindigt. Maar goed, wel heel erg lekker nummer is dat trouwens. Hè? MC Hem hoorde je net met You Can't Touch This. Hey, gooi alsjeblieft even, als je een fatbike hebt, die even terug in de... Ik wilde zeggen de kast, maar dat lijkt me een beetje sterk. In de garage, in de schuur, doe even het slot erop. Alles goed, doe het dicht en ga lekker op je fietsje en ga veldrijden. Hè, dat is hartstikke leuk, goed voor je. Lekker in de natuur actief zijn. En misschien dat je dan wel lekker samen met Joris Nieuwenhuis kan fietsen. Dat is leuk. Ja, meer dan 60 kinderen deden dus eergistermiddag mee aan de veldrijkliniek op de voormalige vuilnisbult in Zelhem. De veldrijder die hoopt hierdoor samen met de gemeente, KNWU en RTV Vierakker Wichmond kinderen al jong de liefde voor die sport te leren.
1: Ik zit er al wel langer mee in mijn hoofd van dat ik graag iets terug zou doen voor de regio. En dat ik graag iets voor jeugd zou willen doen ook. En nu was het eigenlijk richting het EK, had de gemeente me eigenlijk gevraagd waar zou je wat willen doen. Toen zei ik, ja, tuurlijk, leuk.
2: Aan de clinic deden kinderen mee van 6 tot en met 18 jaar.
1: Dat is natuurlijk wel vaker gedaan. En helemaal met jonge jeugd is het nog wel weer wat anders dan met wat ouderen die je echt wel wat uit kan leggen. Maar we gaan gewoon plezier hebben. Ik denk dat het daar vooral om draait. En stuurvaardigheid, oefeningen en ja, we zien wel... hoe dat allemaal loopt.
2: Ondanks dat sommige oefeningen best moeilijk waren, vonden de kinderen het niet spannend.
3: Hoe oud ben je?
4: 7.
3: 7. En dan ook al van die bult af geweest?
4: Ja.
3: Vind je dat niet spannend?
4: Nee.
3: Hoezo niet?
4: Gewoon.
3: Waarom heb je besloten mee te doen vandaag?
4: Omdat ik zelf ook al heel veel motorbike en zo.
5: Ik wil beter worden, waardoor ik uiteindelijk ook beter kan worden in de wedstrijden en zo.
3: Wat voor dingetjes heb je al geleerd van?
5: Ballen pakken en dan verder leggen. Vierkantje draaien. En springen.
2: Dat er zoveel kinderen iets van Nieuwenhuis willen leren, blijft voor hem bijzonder.
1: Ik had zelf ook natuurlijk altijd mijn idolen vroeger. En ik vind het zelf nog af en toe een beetje gek om mezelf dan als een idool of als een... je ziet jezelf toch eerder gewoon nog als die kleine of als die jonge persoon die ook ooit begon. Maar ja, ik hoop wel wat over te kunnen brengen inderdaad. En we gaan zien of dat wat oplevert over 20 jaar.
2: Nieuwenhuis hoopt de kinderen in ieder geval één ding mee te geven.
1: Dat het voornaamste is dat iedereen het gewoon leuk heeft. Dat iedereen naar huis gaat met het idee van nou, fietsen in de buitenlucht is eigenlijk wel heel leuk. En dat ik hopelijk een zaadje heb geplant bij iemand. Al is het bij één kind die later er wat mee wil gaan doen. Of die het leuk heeft. Dus.
0: Ja, het is toch wel heel bijzonder dat je zoiets kan doen... waar je zelf vroeger ook nog weer mensen hebt gehad... waarvan je dacht van, nou, die vind ik fantastisch. En dan vervolgens ga je zelf mensen inspireren. Dat is ongelooflijk gaaf. Heel veel plezier nog in Joris Nieuwenhuis. Het hele verhaal hiervan vind je ook nog op de website van Regio 8. Bekijk dat ook zeker eventjes. www.regio8.nl of lees het allemaal terug via de Regio 8-app.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koperen

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Heijnen waarschuwt dat landen met hoge schulden, zoals Frankrijk en Italië, bij tegenslag niet bij Nederland moeten aankloppen. Ook is hij tegen het versoepelen van begrotingsregels voor Italië vanwege de hoge energieprijzen. Het stapelen van schulden vergroot de economische problemen alleen maar, aldus Heijnen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust, want een petitie tegen de sluitingen is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en dat er ook nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. En het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Maar de kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen. Vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen. Bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met buien en 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Zometeen bij Regio 8.

0: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: AR staat voor Agroniek Rijnvallei en kijkt met optimisme naar de toekomst en begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers, delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
5: Heerle den Hartog.
6: Is het al tijd om naar huis te gaan?
7: Is het al tijd om naar huis te gaan? Het antwoord is ja. Regio 8. Van mij mag het.

Zo'n ontzettend goede plaat van Miley. Die is weer helemaal terug met Bass Persuade. Ik krijg een berichtje via de Regio 8 app. Totaal niet gerelateerd aan de graafschap, maar wel aan iets wat jou misschien geld kan kosten. Ik kan hier zoveel genieten. Bericht luidt: fijn dat jullie doorgeven dat de flitspaal weer terug is in Gaanderen. Maar waarschuw de mensen dan ook even dat hij op de Liemersweg niet weg is. Ja, oké, Marga. Gaan we doen. Bij deze even een reminder. Ik zag hem zelf vanochtend ook trouwens, Marga. Dus let even op. Inderdaad, ook nog bij de Liemerseweg. Daar staat hij ook nog steeds. Maar goed, hè, Marga, moet ik daar nog echt voor waarschuwen? Want als je op die weg rijdt, hè, de Liemerseweg, bij die flitser daar, oh, je ziet gewoon op de weg, zie je al, pas op, flitser. Gewoon ruim van tevoren. Je ziet tegenwoordig allemaal van die bordjes aan de lantaarnpaal met: jongens, pas op, het is hier 50 en er staat een flitser. Kijk uit. Denk, hoeveel waarschuwingen wil je nog hebben? Maar goed, bij deze, Marga. Nog even een waarschuwing. Let op bij de Liemerseweg en dus nu ook bij de Rijkseweg in Gaanderen, want hij is er weer. Ja, hij is weer helemaal terug. Zorg ervoor dat je je gewoon aan de snelheid houdt. Heb je niks te vrezen? En wil je wel wat te vrezen hebben? Ja, kan je een boete verwachten? Nee. Succes ermee in ieder geval.

0: Voor bruiloften en partijen moet je Ash niet uitnodigen.
1: Het thema trio.
0: Stop the wedding met een uitroepteken er ook nog eens achter in de titel. Hey, we zijn aangekomen bij de allerlaatste track van het thema trio. Nog even een kleine reminder wat ook alweer het thema is van vandaag. Namelijk goud. Ja, en waarom goud? Nou, omdat er dus een zeer bijzonder standbeeld is geplaatst in het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg. Ik vind het fantastisch. Het kunstwerk heet De Oranje Plaag en toont een naakte Donald Trump. Ja, het standbeeld van 2,6 meter hoog is bedekt met bladgoud en bedoeld als satirisch protest tegen de president van de Verenigde Staten. Ja, de Deense kunstenaar die heeft ook van zich laten horen wat het nou precies symboliseert. Nou, het gaat dus over een wereld waarin welvaart, privilege en macht zijn gereserveerd voor hemzelf en zijn naasten. En de kunstenaar die werd geïnspireerd door het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Dat verhaal gaat over een verwaande leider die denkt dat hij in de allermooiste kleding loopt, maar in werkelijkheid naakt is. Ja. En zijn onderdanen durven er uit angst voor de keizer niets over te zeggen. Ja, het is echt. De president van de Verenigde Staten heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Jammer, joh. Jammer. Ja, het standbeeld is onderdeel van een driedaagse expositie die is georganiseerd door een Deens parlementslid van de linkse fractie in het Europees Parlement. Hey, ik vind het fantastisch. Ik zou echt even zeggen, ga even die foto bekijken. Ja, die kunstenaar heeft toch ook niks aan de verbeelding overgelaten, zeg maar. Nee, dat is echt gewoon alles gedetailleerd. Van hoe je Trump naakt zou verwachten. Niet dat je daar nou echt over nadenkt, mag ik hopen. Dat valt ook dan zo te zien. Ja, maar goed, we hebben het over goud. En ik heb hier een leuke plaat van Gold Kimono met Hello.
1: Het thema trio.

0: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?
9: Maak er een

0: Lucky anders doet.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Montferland versoepelt de regels voor kleinschalige recreatie in het buitengebied. Wethouder Merel Balduk geeft aan dat er te vaak nee werd gezegd tegen plannen die wel zouden passen. Met de nieuwe regels krijgen bijvoorbeeld leegstaande gebouwen sneller een nieuwe functie. Op de A18 tussen Didam en knooppunt Oudijk zijn vanochtend 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Ambulancepersoneel heeft meerdere inzittenden gecontroleerd. Of iemand daadwerkelijk gewond is geraakt, is nog niet bekend. Door de aanrijding waren beide rijstroken versperd en moesten de overige verkeer via de vluchtstrook passeren. Tijdens de berging van de beschadigde voertuigen werd de A18 een tijdje afgesloten. Het gemeentehuis van Borculo stond gisteren even in het teken van het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Burgemeester Joost van Oostrum schoof samen met basisschoolleerlingen uit Neede en Claudia Krooshof van Boerenzuivel aan tafel voor vrolijke gesprekken en gezonde voeding. Claudia was erbij om de kinderen te vertellen waar ons eten nou eigenlijk vandaan komt. Zo lieten ze samen zien hoe belangrijk gezond eten en lokale ondernemers zijn. Iselingen Hogeschool in Doetinchem valt opnieuw in de prijzen. De zogeheten ADPEP krijgt de titel topopleiding in de keuzegids HBO 2027. Deze opleiding leidt studenten op voor functies binnen het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. Daarnaast scoren 2 andere opleidingen van de hogeschool 4 sterren. Daarmee scoren alle opleidingen van Iselingen boven het landelijk gemiddelde. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
7: Buiten is het
8: 15 graden.
7: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
8: Ja, dat is niemand minder dan onze enige echte Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
9: Tada.
8: Tovertrucje aan doen, Gerrit.
9: Ja, ja.
8: Ja, ja. Nieuwe Hans Klok, maar dan van de Achterhoek.
9: Ja.
8: Ja, niet... Ja,
9: van de Achterhoek, van het weer. Ja.
8: De toverboer.
9: Ja, zoiets.
8: Ja? Ja. Oké. Okay. Nee, we gaan het ook wel even houden over het weer, hè, Gerrit? Want,
9: ja, de weerboer. Ja.
8: De weerboer, ja. Dat moet even schakelen weer naar de weerboer. Die hebben we even nodig momenteel. Want het zonnetje schijnt nu, maar het is wel een stuk frisser buiten. Hè? Je zou kunnen zeggen dat het herfstig is.
9: Ja, nou ja, het weerbeeldtype is er nog niet helemaal na. Want ik vond vanmiddag best wel meevallen. Alleen ja, de wind die trok aan. En daardoor met die 15 graden is het natuurlijk wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En ja, de meeste neerslag vandaag hadden we toch in de nacht, in begin van de ochtend, wat wegtrekkende regen. Maar ook nog geen grote hoeveelheden. Want een millimeter of 4, 5 was er een beetje gevallen langs de oostgrens. En vandaag nog wat losse buitjes. Hier in Silvolde heb ik overdag in ieder geval niks gehad. Maar er zijn nog wat buitjes actief. Die trekken nog van west naar oost. Dus vanavond in eerste instantie kunnen we altijd nog een buitje verwachten. Maar daarna worden de opklaringen ook wat breder. En komende nacht is het eerst ook nog vrij helder. Ja, en dan koelt het af naar een graad of 7, 8. Dat is de minimumtemperatuur. Want later in de nacht dan komt er weer wat meer bewolking op zetten. En dat heeft te maken met de volgende storing die naar ons toe komt. Want morgen vroeg, en ik denk al voordat het licht wordt, dat er al wat regen valt. En daar hebben we morgenochtend en ook begin van de middag nog mee te maken. Een heel regengebied. Hadden wat mensen vandaag geluk dat het droog bleef. Ik denk dat morgen iedereen aan de beurt komt. En dan, ja, dan kan het ook wel een beetje betekenis vallen. Ik denk tot eind van de dag 10 mm in de regenmeter zit. Want ook al wordt het in de middag nog wat droger, er kan altijd nog een bui vallen. En tussendoor probeert ook even de zon er wat door te komen. Maar het zal niet zo heel veel zijn morgen. Maar in het weekend hebben we wel weer wat betere vooruitzichten. Als ik het weerbeeld moet inschatten, dan is het net als vandaag wolkenvelden zon. En zaterdag vooral een enkele bui in de middagperiode bij 15 graden. En zo zal het ook op de zondag zijn. Het worden geen verregende dagen, in ieder geval droge perioden overheersen. Ja, en die 15 graden, die houden we nog even vast. Daar heeft het ook mee te maken dat de wind nog heel de tijd uit dezelfde hoek blijft waaien, uit noordwestelijke richtingen. Maar het wordt gaandeweg wel allemaal wat rustiger. En na het weekend hebben we eerst nog een paar dagen die vrij droog gelopen. En de wind die draait wat meer naar zuidwestelijke richtingen vanaf zondag. En dan komt de temperatuur ook weer wat hoger uit. Dan kunnen we misschien elke dag wel een graadje bijtellen van 16 op de maandag, 17 op de dinsdag en 18 op de woensdag. En woensdagavond neemt dan de kans op een bui weer wat toe. Dus op zich nog niet heel erg te herfst weer. Misschien dat we daar morgen nog wel een beetje aan denken, maar de dagen daarna, dan zitten we nog een beetje in de voorherfst.
8: Ja, je zou een beetje kunnen zeggen inderdaad dat we nog een beetje tussen de overgangsfase zitten van zomer en herfst.
9: Ja, dat is, dat moet ook niet te snel gaan. Dus, maar morgen kunnen we toch wel, dan hebben we wel iets meer herfstgevoel, omdat de wind en regen wat meer aanwezig is dan vandaag.
8: Oh, heerlijk. Ja, ik vond vandaag al heerlijk, Gerrit.
9: Nou ja, dan word je morgen op je wenken bediend. Dus nou, je kan in de tuin gaan zitten.
8: Oh, heerlijk. Ga lekker in de tuin zitten met alle regen over me heen. Fantastisch. Gaan we doen, Gerrit. Dat klinkt goed.
9: Is goed.
8: Hey, en dan is het ook weekend, dus we spreken elkaar morgen niet. Maar maandag weer rond 5:30.
9: Ja, tot maandag. Goed gaan.
8: Tot maandag en goed gaan. Ja, dan nog even de verkeersinformatie. Er staat een gigantische file op de A12. Dus als je slim bent, rijd er even omheen. Dan ga ik nu meteen even vertellen wat de situatie daar is. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Flinke vertraging van 25 minuten, 11 kilometer. Hou er even rekening mee. Dan op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord. Vertraging van 8 minuten, 7 kilometer. Dan op de N317 Doetinchem richting Dinxperlo tussen de aansluiting met de A18 bij Doetinchem Oost en Etten. Vertraging van 4 minuten, 2 kilometer. En dan tenslotte op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 8 minuten, 2 kilometer.
0: Heerlen Den Hartog. Regio 8.

prijzen. De Hogeschool in Doetinchem heeft wederom een opleiding die de titel topopleiding mag dragen. Ja, dat gaat om de Associate Degree Pedagogisch Educatief Professioneel. Of EdPEP. Het klinkt een beetje als een soort voorbehoedsmiddel. Of ligt het aan mij? Maar goed, die kreeg die titel in de keuzegids HBO 2027. En daarnaast scoren twee andere opleidingen van de hogeschool 4 sterren. En daarmee presteren alle opleidingen boven het landelijk gemiddelde binnen hun categorie. Ja, en dus dit is ook een mooi signaal voor de hele regio. Hè? Hartstikke leuk, topopleiding. Nou, dat... Je trekt toch ook weer een heleboel studenten van andere steden, provincies, toch ook alweer een beetje naar de Achterhoek toe. Want we hebben gewoon hier ontzettend goed onderwijs. Ja, nou, één groot feest. Ze mogen op een schouderklopje. Ja,

Tina Turner en Let's Stay Together. Ja, ik heb even... Dit is de grootste blunder die ik tot nu toe heb gemaakt op radio. Wat erg dit. Wat erg dit. Ik zie allemaal berichten voorbij komen, ook opeens. Ja, weet je hoe ik erachter kwam? Ik was met, ik was even aan het bellen. En ik dacht, ik heb de microfoonschuif gewoon omlaag. Dat is gewoon een standaard beweging die ik doe als ik klaar ben met praten. Nou, blijkbaar heb ik dat dus niet gedaan. Krijg ik opeens via de regio achter al meer de berichten van... Yo, we horen je praten op de radio. Van we kunnen meegenieten. Oh, wat erg. Ja, en hier ook nog op mijn eigen telefoon op berichten van Veerle. We kunnen je horen. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Nou, gelukkig heb ik geen erge dingen gezegd, hoop ik. Wat erg dit. Wat erg. Nou, goed. Ik ga er even een weekendje van herstellen. En dan ben ik maandag weer bij je terug. En ik beloof dan plechtig dat ik mijn microfoon schuif omlaag zat. Ja, ik ben zo benieuwd hoeveel je hebt gehoord ook. Ik hoop niet veel. Ik hoop dat het zo ver op de achtergrond was... dat je het niet goed hebt gehoord. Ook met de muziek aan. Nou. Goed. Dat gezegd hebben, ik wens je een heel fijn weekend. Geniet van mijn ellende en chaos. En maandag dan ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid... met weer een nieuwe hoop lading aan gekkigheid.

0: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app. Het ritme.
2: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek. En het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio
3: 8. Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken, zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. Vanmiddag werd de wet alsnog aangenomen. Het Russisch Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Rovmansky. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. De kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en er nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobit, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio.
14: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvoerders bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot. €1. En Glorix toiletblokken. Ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: De prijs van

0: en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met Fit.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Parelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh,

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
13: Goed plan, Zonneplan.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De prijs

0: en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gang. En onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
5: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, uit een broodje.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport.

0: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
10: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.